0: mannen om het leven. Twee jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AM.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50-kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Westerveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakte de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Nunspeet. Gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
6: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
8: Wij waren goed voor elkaar.
9: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmaren in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarennunspeet.nl.
10: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
7: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
11: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
12: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
11: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
12: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
13: Zo trots.
14: Leef Molen de Duif in actie. Op donderdag 23 juli is Molen de Duif aan de Molenweg in Nunspeet geopend van 6 tot 9 uur in de avond. En bij

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Ryan Jones hoorde je zojuist de knuffelplaat voor vandaag. De gospel knuffelplaat en Somebody Like You. Goedemorgen, het is bijna 10 minuten over 7. Wees welkom bij de start vanochtend. Dit is de Veluwe start-up op Radio Nunspeet en bij AI Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Tot aan de klok van 9. Vanuit het muzikale hart van Doedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, Teven Nunspeet en Teven Nunspeet Tech. Soms eigen Radio Nunspeet Kabelkrant. Alles wordt geüpdate vanuit deze locatie. Wees welkom. Dus tussen nu en de klok van 9 hebben we ruimschoots aandacht voor de berichtgevingen uit de ochtendbladen van vandaag. Een aantal vaste items tussen 8 en 9 uur. En natuurlijk hebben we de beste muziekmix voor je. Nou, toen ik vanochtend vroeg naar de studio fietste, ja, inderdaad, op de tweewieler, dacht ik bij mezelf, nou, het is toch aardig fris, zonder jasje en zo. Als ik zo naar buiten kijk, het zonnetje is zo langzamerhand aan het ontwaken. Maar vanochtend kan ik je melden dat we het zonnetje erbij houden. In de middag hebben we dan een afwisseling van stapelwolken en ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt maximaal 24 graden Celsius.

Vaya con Dios. Opvolger van de What's a Woman en Nee na na na. De politieke koers van algemeen belang onder broek rond de LHBTQ+-beleid is in 5 jaar tijd veranderd. ABO die steunde in 2021 nog een motie om de veiligheid en ook de acceptatie van deze LHBTQ+'ers te verbeteren. De partij maakt nu deel uit van een coalitie met CVO en de SGP, die het specifieke beleid schrapt en stopt met het jaarlijks hijsen van de regenboogvlag. Volgens de fractievoorzitter André Boer komt de koerswijziging door de veranderde samenstelling van de ABO-fractie. Binnen de partij bestaan verschillende opvattingen over het onderwerp. Boer benadrukt dat ABO de LHBTQ+'ers blijft accepteren. De coalitie stelt dat iedereen verenigd is onder de vlaggen van Oldebroek en Nederland en niemand apart in een hokje moet worden geplaatst. Vragen van onze streekredactie de VRMG over de verdere gevolgen van de koerswijziging zijn door ABO nog niet beantwoord. Zo schrijft de genoemde redactie dat, en dat is de redactie van onze gezamenlijke streek, oftewel de VRMG. En dan de Boskabouter, het restaurant in Harderwijk, die is verrast door een voorlopige uitspraak over de speeltoestellen achter de zaak. Volgens de voorzieningenrechter passen ook de kleinere toestellen niet binnen het omgevingsplan. Een omwonende had om handhaving gevraagd uit vrees voor extra geluidsoverlast. De gemeente Harderwijk wees dat verzoek eerder af, maar moet de situatie nu opnieuw gaan beoordelen. De toestellen hoeven voorlopig niet weg en mogen in gebruik blijven. De Boskabouter zegt bij de overname uitgebreid met de gemeente te hebben overlegd en ging er daarom vanuit dat de speelvoorzieningen waren toegestaan. Begin september behandelt de bezwarencommissie de zaak. Daarna besluit het college of de toestellen kunnen blijven, moeten worden aangepast of alsnog verwijderd moeten worden. Het hele complete bericht vind je terug op onze website rtvnspeed.nl en ook de gezamenlijke website devrmg.nl. Goed, de zon breekt inmiddels door, de temperatuur gaat oplopen en ineens hangt dat heerlijke zomergevoel in één keer op de radio. Tijd voor een echte klassieker in de Veluwe staat op deze 21 juli. En dat doen we met deze prachtige van Rob de Nijs. Ken hem nog? Dit is Het werd zomer.

0: Kim Carnes. Radio Nutspeet, dat deden we met haar single Where the Devil Sighs. Daarvoor nog die prachtige single van Rob de Nijs. En het werd zomer. Terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de diverse ochtendbladen. Maar ook natuurlijk het laatste nieuws vanuit de redactie van de VRMG en van RTV Nutspeet. De 58-jarige man die afgelopen zondag werd gereanimeerd na een zware mishandeling op de Oranjelaan in Harderwijk is overleden. Dat meldt de politie. Rond 3:15 ontstond daar een vechtpartij tussen de drie mannen. Mogelijk ging daar een verkeersruzie aan vooraf. De 58-jarige man werd op straat aangetroffen en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen. Een 24-jarige man uit Harderwijk werd kort na het incident aangehouden en zit nog vast. De politie onderzoekt wat er nou eigenlijk precies is gebeurd en welke rol de betrokkenen daarbij hebben gehad. Zo schrijft de redactie dat allemaal vandaag. Terug naar Nunspeet. Een hond uit Nunspeet heeft namelijk voor een wel heel bijzonder menu gekozen. Het dier werkte maar liefst 6 onderbroeken naar binnen en kreeg daar vervolgens flink last van. Bij de dierenkliniek hier in Nunspeet kreeg de hond een braakmiddel, waarna alle kledingstukken weer tevoorschijn kwamen. Met een echo werd gecontroleerd of er niets was achtergebleven. Een dag later ging het gelukkig alweer een stuk beter met de hond. Volgens de dierenkliniek eten honden vaker sokken of ondergoed op. Bijvoorbeeld uit verveling, stress of vanwege de geur van een baasje. 6 onderbroeken tegelijkertijd komt maar zelden voor, al dus de woordvoerder van de dierenkliniek hier uit Nunspeet aan de Laan. Dus hier zo. Ja, 6 onderbroeken. En dat speciaal, tenminste vermoedelijk, zou het zomaar gekund hebben dat het komt door de geur van zijn baas of bazin.
1: Dreetje!
2: Hey Mart, deze is van

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Trump vindt dat Canada de VS discrimineert bij de handel. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. Nederlandse perenboeren exporteren hun fruit steeds vaker. Volgens de branche worden er in Nederland steeds minder peren gegeten en daarom gaan telers proberen het imago van de peer op te poetsen. De oogst is dit jaar goed. Er komt bijna 400 miljoen kilo peren van de bomen. Dat is 10% meer dan vorig jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
2: Laat de zon maar schijnen.
0: Het is zomer.
2: Komt via de radio. Marcel Bonte.
0: Radio.

Ja, het is Taylor Swift. Niet zo lang geleden is het huwelijksbootje ingetreden. Open Light hier op Radio Nuspeet bij de Veluwe Start-up. We kijken naar het laatste nieuws. Op de N302, dat is bij Ermelo, is gisteren kort na 6 in de ochtend een verkeersongeval gebeurd. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond. De hulpdiensten kwamen daar ter plaatse om het slachtoffer medische hulp te verlenen. Over de ernst van de verwondingen hebben ze niks bekendgemaakt. En ook is niet duidelijk hoeveel voertuigen bij het ongeval betrokken waren. Door de overhandeling van de incident ondervond het verkeer op deze genoemde N302 in de vroege ochtend alweer tijdelijk hinder. Zo schrijft dat allemaal ook vandaag in de regiobladen. En in de vakantieperiode met de trein, let eventjes op, want de treinreizigers op de Veluwe moeten de komende weken rekening houden met minder sprinters in de spits. NS schrapt namelijk vanaf maandag, gisteren dus, 20 juli tot en met vrijdag 14 augustus, een deel van de ritten tussen Harderwijk en Amersfoort Centraal. De vervoerder verwacht tijdens de zomervakantie minder reizigers en past daarom de dienstregeling tijdelijk aan. De maatregel raakt ook reizigers uit Ermelo, Putten, Nijkerk en Hoevelaken. Landelijk vervallen zo'n 93 van de ongeveer 4000 dagelijkse spritstreinen. De overige treinen rijden volgens de normale dienstregeling. NS adviseert reizigers om voor vertrek eventjes de reisplanner te controleren.

Even terug in de tijd op deze dinsdagochtend bij de Veluwe. Stop met Al Stewart. En dat deden we met The Year of the Cat. Daarvoor trouwens ook nog de nieuwe single van Thomas Bergen. Knufblad geweest als je de keuze had. We gaan naar het nieuws toe. Bijna 45.800 wandelaars zijn vanochtend begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Er waren 47.000 startbewijzen beschikbaar, maar ruim 1200 deelnemers haalden dit bewijs niet op. De 40 kilometer is met bijna 39% van de deelnemers de populairste afstand. Aan het wandelevenement doen mensen uit 77 landen mee. Bijna kwart van de Nederlandse deelnemers komt uit Gelderland. De oudste vrouwelijke wandelaar is 92 en de jongste deelnemers zijn 11 jaar. Willy uit Wiegen is met zijn 83 jaar en 66 deelnames de recordhouder onder de actieve wandelaars. De komende 4 dagen proberen de deelnemers hun felbegeerde vierdaagse kruisje te verdienen. Zo schrijft onze collega dat allemaal van GLD. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Berichtgevingen uit de ochtendbladen. Nou, de gemeente Harderwijk die stelt 10.000 euro beschikbaar voor de organisatie van Hanzen Avonturen 2026. Dat blijkt uit een gepubliceerd subsidiebesluit. De totale begroting van het herfstevenement bedraagt 13.000 euro. En daarmee wordt het grootste deel van de kosten betaald met de gemeentelijke subsidie. Hanzen Avonturen vindt plaats van 16 tot en met 25 oktober tijdens de herfstvakantie. Het evenement brengt verschillende culturele en ook recreatieve avondactiviteiten in de binnenstad samen in 1 programma. En ook worden markante locaties sfeervol verlicht, waaronder Molen de Hoop, het Bottermuseum en ook delen van de historische binnenstad. De subsidie is bedoeld voor de organisatie, programmering, maar ook communicatie en wordt versterkt aan, aan Stichting Heerlijk Harderwijk. De stichting bouwt voort op de eerste editie die in 2025 werd gehouden. Volgens de gemeente bleek uit de evaluatie dat bezoekers de extra activiteiten, maar ook de sfeer tijdens de herfstvakantie positief hebben gewaardeerd. Aan de Hanzen Avonturen werken verschillende culturele, maar ook historische organisaties mee. Onder meer het Stadsmuseum, het Marius van Dokkum Museum, het Bottermuseum, Cultuurkust, Stad als Podium, Ga Harderwijk, maar ook de MSS Popschool Harderwijk en Hedderwieg zijn bij het evenement betrokken. Zo melden we ook vandaag dus in de bladen. Zo zie je maar weer. Het gaat ook dit jaar dus weer door. Prachtig evenement al daar in Harderwijk. 7:45, goedemorgen. Onderweg Belinda Kanaar, haar nieuwe single is gelanceerd. Het is Mijn Leven. Eerst nog eventjes richting Zweden. Roxette, I'm Fading Like a Flower.

Goedemorgen. Dinsdag 21 juli vandaag en het is 9 minuten voor 8. We kijken nog even naar het laatste nieuws. Want bewoners van woonzorgcentrum Zeewendinenspeet die zingen voortaan onder begeleiding van een nieuw orgel. Het instrument is afgelopen zondagavond onder grote belangstelling officieel in gebruik genomen. Het oude orgel was na ongeveer 10 jaar aan vervanging toe. Organist Machiel van de Bos die startte daarom een inzamelingsactie. Bewoners, familieleden, bedrijven, maar ook muziekliefhebbers brachten samen de benodigde €4.000 bijeen. En ook de opbrengst van een orgelconcert van Martin Mans in Elspeet ging naar deze actie. In Zeewende worden iedere zondag kerkdiensten gehouden en eens per 2 weken gezamenlijke zangavonden. Met het nieuwe orgel kunnen de bewoners daar weer jaren mee vooruit. Zo laat onze redactie dat allemaal weten. Dus sinds afgelopen zondag dus hebben ze daar een prachtig nieuw orgel gekregen. 8 minuten voor betekent dat we er even dus uitgaan voor reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaat die vandaag op de planning staat is in handen van niemand minder dan Ryan Jones. En ze zingt Somebody Like You in het kader van de eigentijdse gospel. Meer eigentijdse gospel vandaag dus tussen 5 en 6 met Joost van der Wel in Good Music Time. En ook vanavond tijdens de zendtijd voor de kerken tussen 10 en 11 uur. De Veluwe staat op, het eerste uur sluit het af.

0: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
1: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
2: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
3: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
4: Agrotuin en dier.
5: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
5: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
3: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
2: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
3: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
4: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
3: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
6: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
7: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. Bespelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met 1 gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
10: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippiecentrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
11: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
12: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Met Somebody Like You brengt Ryan Jones een warme, maar ook een toegankelijke poptrack die direct een goed gevoel oproept. Laat dat vooropstellen. Vandaag wordt hij geknuffeld. Ryan Jones. En dat is de titel van de plaat. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Het geluid van de Veluwe. Het is inmiddels 9 minuten over 8.

0: Blijft staan Frank Boeien, groep van lang geleden alweer. Al zijnde de Hollandse klokplaat voor deze dinsdag hier op Nunspeet bij de velende start-up. En daarvoor nog René Vroeger. A Crazy Way About You was dat nog heet. En bracht het uit om bijna 9:10.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor vandaag ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. De horoscoop voor 21 juli 2026. Je beschikt over voldoende energie om belangrijke zaken af te ronden en ook nieuwe plannen in gang te zetten. Een project of idee houdt je volop bezig en geeft je motivatie. Een goed gesprek kan bovendien voor nieuwe inzichten zorgen. Zoek ontspanning in activiteiten die plezier geven en leg jezelf niet te veel prestatiedruk op. Wanneer er kleine tegenvallers opduiken, probeer die dan niet groter te maken dan ze zijn. Je hoeft ook niet alle problemen van anderen op je schouders te nemen. Houd voldoende energie over voor jezelf, is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is elkaar steunen zonder jezelf te verliezen.

Backstreet Boys op Radio Nunspeet. Show me the meaning of being lonely. Terug naar het regio nieuws. BMX-rijdster Celia Vis die heeft na een rugblessure een sterke comeback gemaakt. De Doornspijkse bereikte dit seizoen meerdere finales op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Vis werd derde tijdens een NKC-wedstrijd, zesde bij een Europese ronde en zevende tijdens een Three Nations-wedstrijd in België. En op het Europees kampioenschap in Frankrijk bereikte ze de halve finale. Tijdens het Nederlands kampioenschap eindigde ze uiteindelijk als vierde. Na een korte vakantie richt Vis zich op de tweede helft van het seizoen. Een belangrijk doel is de internationale Three Nations-wedstrijd. En dat zal plaatsvinden op 13 september aanstaande. En dat allemaal in Kampen.

0: Pacemakers. I like it.
1: Are you liking it?
0: En daarvoor hadden we trouwens ook nog Frank Verrette. En dat allemaal met zijn gloednieuwe single. En die gloednieuwe single is getiteld Ik dans altijd door het leven.
2: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met het handhaven van het rijverbod voor vrachtwagens op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney. President Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn al een paar uur onderweg. Om 4 uur is de 108e editie van het evenement begonnen. Doen dit jaar ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug bij Nijmegen naar de Betuwe. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. En het wordt 20 tot 25 graden.
2: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
4: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
5: Hey Marcel Bonte, het is rond 8:30. Waar blijf je met je rode andersenplaat?

Zojuist tegen Roy Scherbad. Ik vind het een leuke single. De hartslag van je heupen hier bij de Veluwe Stad Op. En daarvoor hadden we trouwens natuurlijk ook nog eventjes de Roy op zijn plaat. En Breaking Up is Breaking My Heart hier op Radio Nusspeet. Bracht het uit om 6:06. En dat betekent dat we nog eventjes teruggaan naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de diverse ochtendkranten. En ook de papieren krant, zoals je weet, hebben we hier nog in de studio. En die wordt altijd netjes bezorgd door de krantenbezorger. En nou ja, vandaag heeft hij natuurlijk best wel lekker weer om die kranten te bezorgen. Goed, we kijken even naar het nieuws. Want premier Rob Jetten die kan donderdag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten niet vergezellen als ze van de Euromars gaat afzeilen. De reden is dat de agenda van Jetten het niet toelaat, zo meldt de gemeente Rotterdam. Schouten beloofde van de Euromars af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst zou zijn dan de vorige keer. En dat is gelukt. Jetten liet na de raadsverkiezingen weten ook te willen gaan afzeilen als het landelijke opkomstpercentage hoger zou zijn. Ik heb gemeld dat ik de klos ben en dat hij van harte welkom is in Rotterdam. Als de landelijke opkomstcijfer ook hoger zijn, ga ik ervan uit dat we inderdaad met z'n tweetjes van de Euromars af gaan zeilen, zo zei Schouten in maart. Nou ja, goed, dat is een beetje jammer en dat is wel een beetje teleurstellend, heel erg eigenlijk. Want dat is gewoon inpassen in de agenda natuurlijk. Een kleine moeite om dat toch eventjes te regelen. Het is al een beetje zonde. In ieder geval eens kijken of hij dat daadwerkelijk nog op een ander moment kan invullen en dat kan inlossen natuurlijk, hè. Wat betreft het afzeilen van een hoge hoogte, zeg maar. Goedemorgen, het is 8:08. Dit is de Veluwe start-up voor 21 juli... met die heerlijke single van Bruno Mars op de radio. Dit is van My Soul.

Lekker hoor, wat een energie en wat een groove. Dat wil ik eens eventjes vooropstellen. Bruno Mars hier op Radio Nuspeet, een van zijn nieuwe liedjes. En On My Soul, hier in het ochtendprogramma De Veluwe. Start op, het is 9:10. Zo dadelijk eventjes aandacht voor een update wat betreft het weer voor vandaag en de vooruitzichten. Natuurlijk het hele grote, objectief uitgebreide weerbericht vanmiddag bij natuurlijk Felix Kamphuis in het lunchprogramma Eet U Smakelijk. Zo rond 10:50 vanmiddag, dus tussen 12 en 1. In dat lunchprogramma hier op Radio Nuspeet van maandag tot met vrijdag altijd objectief vooruitgebreid, vakkundig het weer. Nogmaals, zijn naam is Felix Kamphuis. Nog even door met een nummer vol liefde, soul en een refrein dat je direct meezingt. Dit zijn Eternal samen met Billy Winans en I Wanna Be The Only One. Yes.

Turtle samen met Billy Wilder op Radio Nunspeet. En I Wanna Be The Only One. En dat bracht het uit om 9:15. Vandaag beginnen we met veel bewolking. In de loop van deze dinsdagochtend breekt de zon steeds vaker door. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige periodes elkaar af. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden Celsius vandaag. Vanavond neemt de bewolking toe. De nacht naar woensdag kan lokaal een spat regen vallen. En het koelt af naar zo'n 14 graden Celsius. Morgen blijft het overwegend bewolkt. Is er een klein beetje regen mogelijk. Daarna wordt het geleidelijk zonniger en warmer. Dan kan ik je melden dat komende vrijdag bijvoorbeeld 24 graden gaat worden. En het komend weekend zelfs richting de 26 graden gaan. Dat is natuurlijk niet verkeerd, dat wat vooropstellen. Goedemorgen, dit is de Veluwe staat op voor Nunspeet en de hele regio. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9. Ook te beluisteren bij A1 Media voor de gemeente. Even kijken, Nijkerk en Barneveld. Terug naar de hits, back to the 70s. En dat doen we met deze hitsingle van Harpo en The Movie Star.

Drillzinger van Criss Cross Amsterdam. Luisa Sonza en natuurlijk William niet vergeten. En Maya was het dan vergeten. Dit was het voor vanochtend alweer, vroeg in de ochtend van 7 tot 9. De Veluwe start op zo dadelijk. Hij is inmiddels gearriveerd. Ik heb het over niemand minder dan Roy Schimman, de presentator van het programma De Ochtendkracht. Er kan weer gestemd worden op één van de drie. Drie lekkere hits staan klaar op de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Maar welke win daadwerkelijk een plek op de playlist? Om 11:45 hoor je de winnaar. Er kan gestemd worden tot 11:30. Check het eventjes online. Nogmaals, ga daarvoor naar de website. Of excuus, naar de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Tot besluit van de Veluwe start op nog eventjes terug naar een grote hit van een poos geleden alweer. Bad English samen met John Waite. And Time Stood Still.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Jacob en Koba Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3:00 voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
4: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
5: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
4: Juwelier Mieke's sieraderie.
5: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
6: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06-411-34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
7: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis, op de stoep of in de tuin, met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
8: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
9: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren...
10: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
11: Goedemorgen. Je luistert naar AN Radio.
12: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
11: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
12: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
13: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting Benadeelden in Actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
15: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op A1 Radio. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijk Viertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het CBS lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Baboe verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Baboe gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Baboe in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
4: Zij maakt het verschil.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Baboe verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn klachten.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AN Radio. De stem van jouw regio.
1: AN Radio.
0: AN Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio. A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio.
4: A1 Radio.
0: Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
5: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar woestegon. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen, gaan ze het begin.

een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik was woorden niet verstond. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: één radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen doe je er 10 minuten langer over. En een ongeluk op de A50, Arnhem richting Os. Bij Ravenstein ging het eerder mis. De weg is weer vrij, maar reken nog op een uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vorige week heeft de Koninklijke Marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doet er een kwartier langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met een kwartier vertraging door de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Exact 34 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de country chart. Nummer 9, country, in een nummer geschreven door Cheryl Wheeler. Je hoorde Susie Bogus, afkomstig uit Aledo, Illinois. En Aces, de country classic deze week. Terug naar de chart met Dustin Lynch.

Harry Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Twee uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een van de grote national breakouts deze week, Lainey Wilson en John Mayer en Phone Keys.

De doorbraaksingle voor Craylon James gaat twee plaatsen omhoog in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. En Water at a Wedding. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.nl.

Nummer 2 country airplay van 11 jaar geleden. En de recente oldies komen uit 2015 in deze aflevering van Hits van the Heartland. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina. Like de pagina. En als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy en Move On.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger die opgroeide in Asheville, North Carolina. Hij zingt al vanaf zijn kindertijd met diverse groepen, waarmee hij zelfs een optreden verzorgde in de wereldberoemde Carnegie Hall. Hij moest nog 21 uur volmaken voordat hij afgestudeerd was aan de Appalachian State University, maar stopte met zijn studie nadat hij voor het eerst optrad met een country band.
0: Deze week Spotlight on
1: Luke Combs.

Je hoorde drie hits van deze zanger die afgelopen zaterdag in een uitverkochte Amsterdam Arena stond. She Got the Best of Me, One Number Away en When It Rains It Pours. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. En in de tweede uur van Hits from the Heartland komen we haar nog een keer tegen, samen met de zanger die op nummer 2 staat. Hier is Morgan Wallen en Don't We.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Je hebt nu nog vertraging op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, voor Utrecht 10 minuten oponthoud. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de drukte op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen duurt er 20 minuten langer over door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Radio.
1: AE Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

comeback single voor Brantley Gilbert en Good Damn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 11 en derhalve op het randje van de top 10. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

Elke week om deze tijd New Country van eigen bodem. De splinternieuwe single van Dolce Beringer heet Break Your Heart. Ze stond centraal in de Dutch Barn. 3 weken geleden voor the first time on Dutch Radio. Deze week een van de mooie national breakouts. Hier is Cole Swindell en Girl Dad.

komen, Jacob Hackworth. Hij is een middenmotor in de Billboard Country Airplay Chart en de next mighty roadroller en heet What Took You So Long. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 3 deze week. Hier zijn Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

snelste stijger in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. De nieuwe single van Jelly Roll heet Hands Up. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van...

2015 voor Blake Shelton, Sangria. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met een plaats omhoog naar nummer 18, hier is Zach John King en Get to Drinking.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we Ella Langley met Be Her niet meer terugzien. 10 blijft 10, I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. En nieuwe in de top 10, twee plaatsen omhoog van 11 naar 9, Woman van Kane Brown. Vorige week 9, deze week 8, een plaats omhoog voor Chevy Silverado en Bailey Zimmerman. En het nummer 4 geluid van vorige week staat deze week op 7, Beautiful Things en Megan Maroney. Eveneens 3 plaatsen gezakt. Hate How You Look, de ex-nummer 1 van Josh Ross. En vorige week 7, deze week 5, Be By You van Luke Combs. De grootste stijger binnen de top 10 is Rocky Mountain Low van Corey Kent en Co. Wetzel. En vorige week 5, deze week 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Morgan Wallen staat solo op nummer 2, stationair met Don't We. En dat betekent nog steeds op nummer 1 in de 19e week voor de tweede achtereen volgende week op de hoogste positie, Jason Aldean en Don't Tell On Me.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Dan & Shay. Het is de opvolger van hun hit Say So en heet Marry You Again. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met het nieuwe hitsingle van Parker McCollum en Killing Me.

Here's Birds featuring Luke Bryan en Ride, Ride, Ride. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2015 voor Billy Carrington en Don't It. Groetjes, hoi.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal van 1000 bezoekers ontvangen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: In Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio, onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Ja, we gaan u welkom heten voor 2 uur country, bluegrass, Americana en verder ga ik het niet meer zeggen. Nee.
1: Hij heeft nog geen eens amen gezegd.
0: Ja, maar doet zo lang, daar zit er zo lang te wachten.
1: Daar zit hij op die manier, dan zeggen we dat zelf dus maar.
0: Ja,
1: nou, oké. Okay.
0: Forever and ever, amen. Ja. Nou, ik ga de tafel even rond. Leen, goedenavond.
2: Welkom. Goedenavond, Timon. Ja.
0: Hallo, jij ook weer welkom vanavond.
1: Dank je.
0: We hebben even een gast vanavond in de studio. Die heeft ook wat muziek meegebracht.
1: Ja.
0: En die gaan we beluisteren. Paul de Rooy, voor sommige mensen nog bekend uit de tijd van Radio Panik.
3: Maar dat was wel heel lang geleden.
0: Dat is al
3: heel lang geleden.
0: Ja, dus... hij is er weer, hè. Hij is er weer. Gerrit. En dan Johan voor de techniek. En Valerie voor foto's, social media en alles wat daarbij is en bij hoort. En we luisteren naar Don Schulz.
3: Schwitz.
0: Oh, Schwitz. Oh, wacht even. Ja, ik zie hem. En het overbekende nummer van Forever and Ever.
1: Amen.
0: Randy Travis, ja. Ik kan even zo gauw niet op de naam komen, Harold, dat weet je. Maar,
1: ja, ik onthoud gelukkig nog wel eens wat.
2: Ja.
1: Het wordt steeds minder.
2: Oh?
1: Ja,
2: dat is een gelukkig mens moet je zijn.
1: Redelijk.
2: Nou, als het goede dingen zijn die je herinnert.
1: Qua muziek wel.
2: Ja.
0: En wat waren jouw herinneringen van Radio Panneveld?
3: Ja, een hele mooie tijd geweest. Waarin we eigenlijk diverse programma's hebben mogen presenteren. Panneveld Nieuws Studio bijvoijvoorbeeld. Dat was 5 keer in de week, als ik me goed herinner. Daar ging best wel een andere voorbereiding aan vooraf. Wat voor mij nog altijd een heel groot feestje in mijn gedachten is het Ballonfiesta. Hebben we gedaan.
2: Zeker.
3: Ik heb zelf ook nog, omdat ik daar ook een grote liefhebber van ben, klassiek programma mogen presenteren.
0: Ja.
3: Seniorenradio hebben we gedaan. Waarbij we met tegenwoordig heet het dan Welzijn en Barneveld hebben samengewerkt. Geassisteerd bij het Kerkplein, zo af en toe. Ik heb het nog te goed Heilig Man mogen spelen. Voor als sponsor helden binnen te halen. Heb ik thuisbezoek gedaan bij mensen. Waarbij ik nooit zal vergeten dat we gingen ergens op de Lange Voren in Barneveld. Bij mensen en ik ging echt uitgebreid in die bank zitten. Zo met een ruk en achterover en... Ja hoor, de mijter viel af. Maar gelukkig had ik een snelle Piet bij me. En dat was goed geregeld. En daarna hebben we daarnaast nog een serie gedaan, samen met mijn vrouw toen nog. Met de blinde geleiderhonden serie.
0: Oh, ja.
3: Dat hebben we ook nog gedaan. En, dus alles bij elkaar van 2002 tot 2009 zo'n beetje.
0: We gaan er zo nog verder op in, ja. Paul. Want er zijn best wel leuke dingen bij. Maar we gaan eerst naar Leen, want die heeft wat met Clearwater Revival.
2: Ja, en Paul heeft het hier over herinneringen. Nou, ik herinner me dat mijn eerste kennismaking met Creedence Clearwater Revival was in 1969 met hun Proud Mary. Dat in de originele uitvoering mijn steun en toeverlaat was als het publiek in de disco's waar ik in die tijd actief was onwillig was om op de vloer te komen. Maar dan draaiden we John Fogerty en dat werkte altijd. Bijna onvoorstelbaar als je de latere uitvoering van Ike en Tina Turner uit 1970 hoorde, die ik verschrikkelijk vond, maar waar het publiek toen nog liever op danste. Die versie van Proud Mary zou bij ons in Countryland niet goed passen. Maar deze van CCR, de enige, echt wel.

0: trotse raderboot op de Mississippi waarschijnlijk. Onder stoom de Proud Mary. Trots schip, prachtig. Creedence Clearwater Revival.
1: Ah. Yes. Dan gaan we naar Haro. Want, jij had toch ook nog muziek meegebracht, Haro? Of, hoe zit dat?
2: Het geldt voor iedere uitzending dat ik er zelf bij ben. laat ik dat duidelijk
1: maken.
2: Jeff Talmadge. Ik zit net even op Wikipedia te kijken en dan komt hij helemaal niet voor. Dus ik... Jij kent hem.
0: Ik heb een uitdaging.
2: Wel. Ik denk dat jij hem natuurlijk wel weer tevoorschijn haalt. Maar bij mij is dat niet het geval. Maar goed, ik heb wel drie cd's van hem.
1: Oh.
2: Met bijzonder fraaie muziek. Het is een hele mooie singer-songwriter. Het grappige van deze cd is... Die is uitgekomen op het label Cora Zone.
1: Ah.
2: En ja, dat is gevestigd in Beverwijk. Dus hij heeft wel eens wat in Nederland gedaan. En ik geloof dat vorige cd's ook bij Munich werden uitgebracht. Dus dat is dan weer familie van Cora Zone, zo ongeveer, geloof ik. Dus. Maar goed, en we hebben het over Jeff Talmadge. Pracht van een zanger, gitarist enzovoorts. Mooie liedjeschrijver. Luister maar.

0: called Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Voordat ik zover ben dat ik wat ga vertellen, ga ik eerst even wat anders zeggen. Ik ga zeggen dat u de radio heel goed elke week in de gaten moet gaan houden. En ik zeg nog niet waarom. En ik zeg voor de rest ook nog weinig. Maar ga de radio in de gaten houden. Dat is het enige wat ik zeg. En dan gaan we naar de oude doos voor vanavond. En ik zit net tegen Leen. Ik heb even wat verder gezocht dan wat ik normaal zou doen. Ik ben er eentje tegengekomen uit 1924. En dat is Ernst Thompson. Ik moet ook nog ergens een nog oudere versie hebben. Want die werd met een rol was die gemaakt.
2: Oh, ja.
1: Die heb ik ook nog ergens liggen thuis. Dus. Maar ik kan niet zo gauw meer vinden. Ja, ik heb ook zoveel. Die rol die ben ik kwijt, ja. Oh. Ik heb de zeepapieren meegedraaid.
3: Is goed. Ja.
1: Maar die Ernst Thompson, die speelt het nummer Wisting Rovers uit 1924. En de tweede die we gaan doen is Ernst, ook een Ernst. Maar dit is Vier Stone en His Dixie Mountaineers. En die zingen het nummer Shorewood Mountain uit 1926.
3: Maar Stoneman is natuurlijk een bekendere, hè?
1: Dat is wel een heel bekende, ja. Ja, die kwam ik meer tegen nog. En dan Burnett en Rutherford. Die hebben
3: A little stream of whiskey. Ja. Mag het een big stream zijn?
1: Ja, laten we dan maar met de big houden, hoor. Maar die kwam ook uit 1926. Dus we gaan onze oude doos beluisteren met Ernst Thompson.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hello, I'm mandolin player Mike Marshall, and you're listening to Country Land Radio.

0: Will the circle be unbroken?
1: Ja.
0: Ik denk dat in heel Barneveld nog niemand dit nummer ooit gehoord heeft in deze versie.
1: Nee, dat zeker niet. Ik ook niet. Dus,
0: vandaar dat ik dat dacht, dat moet ik toch eens even recht zetten.
1: Dat heb je goed gedaan.
2: Ja.
0: Ik heb namelijk een iPod, al heel oud. En zo nu en dan zit ik daar tegenwoordig naar te luisteren en dan kom je ineens dingen tegen. Oh, dat is mooi zeg. En dus onder andere deze Neville Brothers. Dacht ik, ah, en die heb ik. Want die staat op de CD Yellow Moon.
1: Ah, maar ik zit nog even in de cirkel te denken. Johan en ik zijn dus 10, 11 jaar geleden naar Amerika geweest.
0: Mm-hmm.
1: En toen hebben wij dus in die cirkel gestaan.
0: Ah.
1: En daar zat, dat was fantastisch. Dat
0: maar je hebt niet gezongen, hè?
1: Je kent me toch, Haro?
0: Nee, maakt niet uit. Nee, je weet, je hebt nou bij de oude doos ook mensen gehoord die nou, een beetje krakkemikken zingen. Maar dat maakt niet uit, als ze maar zingen.
1: Dan ga ik mij daarvoor opgeven.
0: Mooi.
1: Goed, Paul, dan komen we eens even bij jou om de hoek kijken.
3: Ja, ja dan ga ik eigenlijk eventjes helemaal ver terug in mijn eigen tijd.
1: Ja.
3: Want dan komen we dus bij Henk Lonkelen uit. En dat is een nummer uit 1960. En ja, zijn eerste succes was eigenlijk Send Me the Pillow That You Dream On. Later door Hepi. En Hepi ook in Nederland gezongen.
1: Jawel.
3: En mijn keuze hierop eigenlijk, omdat ik was toen puber van 15 jaar.
1: Oh.
3: En voor mij was country iets heel onbekends.
1: Ja.
3: Ik hoorde dit nummer en dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met de country muziek. En ik was er eigenlijk meteen een beetje aangeslagen dat ik denk, yes, dit is ook niet verkeerd. Dus zodoende is mijn keuze hierop gevallen, dus ik als eerste nummer. Dus ik zou zeggen, we gaan dan lekker luisteren even naar Henk Lonkelen met Please Help Me, I'm Falling.

0: Van dit nummer is er ook nog een... hoe noem je dat? Een vertaal. Dat je dus zeg met één nummer draait. Please help me, I'm falling.
1: Ja.
0: En dat dat nummer dan weer veranderd wordt in... I'm falling too.
1: Oh.
0: Heb ik thuis liggen. Dat is een hele oude opname.
1: Oh.
0: Die ga ik een keer meenemen.
2: Oh. Zo.
0: Ja.
2: Poepoe.
0: Ik heb niet zoveel thuis, hoor. Dus
2: nee. Een paar duizend ongeveer.
0: Ja.
2: Dan, die nog niet allemaal kennen.

0: vertrouwde geluid van de Louvin Brothers.
1: Juist.
0: Heerlijk, heerlijk. Altijd weer natuurlijk. En ja, waarom ook niet, hè? While you're cheating on me.
2: While you're cheating on me.
0: Ja, ze mogen maar

0: klassieke geluid van de Louvin Brothers.
1: Prachtig, toch?
2: Ja, altijd. Ja. Tijdens mijn presentatiebeurten in Countryland draai ik altijd graag een cover van een Bob Dylan nummer, gezongen en gespeeld door bij voorkeur countryartiesten of, laten we zeggen, lui die zich fatsoenlijk willen gedragen.
0: Die kunnen zingen.
2: Ja. Deze keer doen we het eens anders. En laten we Bob Dylan een cover zingen en spelen van een bekende countryartiest, in dit geval Hank Williams. Het nummer komt van een tribuutalbum dat in 2011 uitkwam en uitsluitend nummers van Hank Williams bevat, gezongen door bekende artiesten uit de muziekwereld zoals Sheryl Crow, Emmylou Harris, Tom Petty, Mark Knopfler, Lucinda Williams, Johnny Cash en ook Bob Dylan. Wij horen his badness in I Can't Get You Off of My Mind.

0: en ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat Bob hier echt zijn best deed om te zingen. Maar het lukte net niet helemaal. Een nummer van Hank Williams. I can't get you off of my mind.
1: Maar ja, breng hem dat eens aan het verstand, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat heeft geen zin meer.
0: Nee.
1: We gaan naar Tom Russell.
2: Ah, leuk.
1: Pracht van een artiest. En ik zit net nog weer even in het boekje van deze cd. The Rose of the San Joaquin. En daar heeft hij liedjes opgezet met, die hij geschreven heeft met Pat Elder. Dave Elvin, die ook de plaat geproduceerd heeft. En met Ian Tyson, dat ook allemaal geen onbekende jongens. En kortom, geweldig.

0: Tom Russell. Zo'n nu je dan is hij ook met de Tom Russell Band.
1: Ja, deze. Dat wou ik zeggen, ja.
0: Ja, dat heb ik ook zo deze van.
1: Heb je ook zo deze?
0: Heb ik ook wel eens gedraaid hier.
1: Zo.
0: Ja, dat vond jij best leuk, ja.
1: Ja, ja. Nee,
0: ik ook hoor trouwens. Ja. En luisteraars, daar vragen we niet om natuurlijk. What do you want? Nou ja, Tom Russell.
1: Nou, goed. Ik denk dat Paul zal zeggen... Don Gibson.
2: Dat klopt, dat is een spiegelende vinger. ja, ik ga een van de vele uitvoeringen laten horen van I Can't Stop Loving You. En dat is in dit geval het origineel, schijnt, uit 1957. En dat is dan inderdaad van Don Gibson. En hij schreef het nummer evenals Oh Lonesome Me. En Oh Lonesome Me, dat schijnt absoluut de top van de top te zijn geweest. Die schijnt heel lang op nummer 1 te hebben gestaan in de States. Hij kreeg overigens als componist ook de bijnaam The Sad Poet. Chet Atkins was destijds trouwens zijn producer. Mijn keuze is eigenlijk hier opgevallen... doordat in 1962 dit een grote pophit was van Ray Charles... waar ik nog steeds een liefhebber van ben. En ik ging dus op zoek naar het origineel... en zo kom ik dan dus bij Don Gibson terecht uit 1957. I Can't Stop Loving You.

0: Dat was Don Kipsen, hè?
1: Ja, weemoedig, hè? Want ja, dat ging niet, hè, allemaal daar zo, dat vanzelf.
0: Ja, maar dat gebeurde vaker, toch?
1: Oh ja?
0: Ja, niet bij hem alleen, maar...
1: Nee, ze zingen er nog steeds over.
0: Ja.
1: Goed, maar hey, ik heb nu dan een troostrijke mededeling voor ieder die... weemoedige liedjes toch eens even wil afwisselen met een wat vrolijkere.
0: Ja, graag.
1: Dan, ja, we hebben bijvoorbeeld, even, dan moet ik toch even het programma raadplegen. Love's Gonna Live Here. Dat is een liedje van Buck Owens. Buck Owens die staat op de cd Road to Bakersfield. Dat heeft hij zelf uitgevonden, zo ongeveer, de Bakersfield Sound. En er staan maar liefst 26 nummers op die allemaal te herleiden zijn naar Bakersfield. En dat, ja, dat varieert van Hank Thompson tot Gene Shepherd. Oh, Tommy Collins, ja, daar heb ik geen platen van. Dat is wel jammer eigenlijk. Maar dan die, bij Strictly Country hadden we daar nog wel wat van. Dat, ja. Ja, en nou, ja, Buck Owens, die Merle Haggard. Merle Haggard is natuurlijk een bekende uit Bakersfield. En ja, zullen we maar gaan beginnen met Buck Owens...

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Welcome to the second hour of Countryland.

0: weer vrolijk doorgaan met die mooie muziekstijlen. En we begonnen een beetje op tempo, noemen ze dat, geloof ik, hè? Of,
1: lekker vlug.
0: Lekker vlug, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik ken dat niet, hè?
1: Nee,
0: joh. Jeff White die kon dat wel met zijn band. En het nummer wat hun speelde was Run, Little Rabbit Run.
1: Nou, dat deed dat konijntje goed.
0: Ja, hè? Waarom die uit ging lopen, weet ik niet.
2: Maar... Nou, anders kwam hij in de pan terecht.
0: Oh, was het daarom?
1: Misschien hield hij niet van bluegrass muziek.
0: Dat oh, dat zou ook nog kunnen, ja. Maar ja, goed.
1: Oké. Okay.
0: Leen.
1: Ja.
0: De Desert Rose Band.
1: Ja, zeker. Ja, opgericht in 1987 door Chris Hillman. Samen met Herb Peterson en John Jurgensen. En als ik de naam van een band tegenkom waar Chris Hillman in speelt of gespeeld heeft, dan word ik, sinds ik in dit onvolprezen radioprogramma meedoe, zeer geïnspireerd. Dan zou ik alles willen vertellen over de achtergronden van zo'n band en hun leden. Maar ik moet me inhouden en dat doe ik vandaag dan ook.
2: Nou, dat lukt je toch niet.
1: Ja, nou, ik zal er nog even dit van zeggen. Van het debuutalbum van de Desert Rose Band heb ik voor vandaag Time Between gekozen. Geschreven door Chris Hillman. En, ook wel mooi, het doet denken aan Hillmans verleden als lid van de Scottsville Squirrel Barkers.

0: The Desert Rose Band met Chris Hillman. Mooi nummer, hè?
1: Geweldig nummer. Ja. Maar een geweldige band ook.
0: Ja, een geweldige band ook.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en hij heeft toch nog vrij lang bestaan. Naar verhouding waarin dat soort bands bestonden.
1: Ja, maar het was ook wel een zeer gewaardeerde band.
0: Toch wel.
1: Ja, die gasten die erin zaten waren natuurlijk...
0: Ja, grote namen. Ja.
1: Daarom.
0: Nee, leuk om ze weer eens voor het voetlicht te hebben gehaald.
1: Ik draaide de Desert Rose Band ook nog alles een keer. Want dat was en een tikkie modern. Hm? Maar toch behoorlijk country.
0: Ja.
1: En heel mooi.
0: Ja. Time Between heette dit.
1: Ja. Yeah. Nou ja, Tomorrow Never Comes. Dus de volgende. Ja, dat is weer heel iets anders natuurlijk. Hè? De Ernest Tubb Collection. Met gasten, deel 2. Ja, er zijn 2 cd's van. En ik heb ze allebei. En ik vind het nog steeds geweldig eigenlijk. Want ja, hij zingt die bijvoorbeeld met Melba Montgomery. Met, dan moet ik met Jack Green, dan moet ik nog de bril voor opzetten eigenlijk. Hè. Maar ja, hier doet hij dat met B.J. Thomas. Met Tomorrow Never Comes.

0: Ja, in liedjes kan alles, hè?
1: Ja.
0: Tomorrow never comes. Ja. Ernst Up met BJ Thomas.
2: Ik zie me nog zo in die bus zitten van Ernst Up in Amerika. Nashville. Ah. Hmm. Stond in een museum. En dan mochten
0: Waar jij bezig kijken, ja. Ja, ik wou zeggen dat Ernst Up zag je niet in die bus zitten, toch?
2: Nee, Ernst Up zat niet in de bus. Nee, die was er al niet meer.
0: Nee.
2: Maar we hebben allebei zowel in het museum geweest als dus in zijn platenzaak.
0: Mooi.
2: Maar ja, hoe ver het allemaal nog is, ik weet het niet. We gaan maar eens een keer kijken, denk ik.
0: Oké, wij maken wel een programma hier, hoor.
2: Is goed.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar Paul.
3: Yes, ja. We komen dan toch weer een beetje op het spoor weer van Ray Charles, waar we het al eerder over gehad hebben. Alleen nu in een vertolking van Emmylou Harris. En Emmylou Harris was ik eigenlijk een hele poos een beetje vergeten. En in het verleden was zij vooral geïnspireerd door het werk van Bob Dylan en Joan Baez. Maar mijn keuze was eigenlijk dat ik haar weer herontdekte in het duetalbum in 2006 met Mark Knopfler. Waar onder andere ik een beetje gegrepen werd door het nummer If This Is Goodbye. En toen herontdekte ik haar eigenlijk weer en ik denk van oké. Ik ga toch weer eens kijken wat is Together Again ook alweer verder voor inspiratie geweest. En dan kom je natuurlijk toch ook weer bij Ray Charles uit. Want ik moet eerlijkheidshalve wel toegeven dat het origineel van Buck Owens mij ook best wel goed kan bekoren. Maar Emmylou Harris heeft bij mij toch een streepje voor. Ik zou zeggen, we gaan allemaal even lekker luisteren uit 1975. Together Again van Emmylou Harris.

0: Ja, together again was dat toch?
1: Ja, ja, dat zijn we iedere zaterdagavond. Hè,
0: ja.
1: Dat,
0: ja, ik wou zeggen, ja, daar gaat het over eigenlijk.
2: Dat is over.
1: Not hey.
0: Ja, mooi.
1: Goed. The Songs of Jimmy Rogers, A Tribute. Ja, ik ben blijf een liefhebber van Jimmy Rogers. Maar zo nu dan denk je ook wel, ja, dat gejodel, daar krijg je toch ook een sick van. Maar,
0: dat is wel mooi hoor.
1: Aan de andere kant denk ik van ja, als het Jimmy Rogers is, dan maakt het niet uit. Maar, dus die tribute. En daar staan, dat begint met Bono. En dan krijg je Alison Krauss met Union Station. En Mary Chapin Carpenter. En Willie Nelson, ik noem ze maar niet allemaal op, want het zijn prachtige uitvoeringen natuurlijk. Want die liedjes die zijn allemaal zo klassiek als het maar kan. Hè? Zoals deze onvermijdelijke Peach Picking Time in Georgia.

0: Jodela Hiti.
1: Willie Nelson. Ja, en iedereen plukt wat hij nodig heeft, hè. Dat, en dat gaat allemaal goed.
0: Ja.
1: Jimmy Rogers. Ja, en dan zit ik nog even in dat lijstje te kijken. Hier, Aaron Neville, die zingt hier ook een liedje op, bijvoorbeeld. En dan, en maar, die wordt dan voorafgegaan door Van Morrison.
0: Oh.
1: En die heb ik ook nog even beluisterd. En ik vind, ja, dat kunnen we nou echt niet draaien. Want dat heeft dus met country geen moer te maken.
0: Nee.
1: Nou, dat is vooral jammer, eigenlijk. Ja. Dus ik moet nog eens een keer die hele voorraad van Van, The Man, nog maar eens eventjes speuren.
0: Weet je wat, ik heb ook nog een alternatief voor je.
1: Ja?
0: Jazeker, een versie van een Van Morrison nummer gezongen door een ander artiest.
1: Oh.
0: Paul Kerrick. Draaiden wij ooit Paul Kerrick hier?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Ja, nee, dat denk ik. Dat is ook zo'n artiest. Maar die heeft een soort boxset, of hoe noem je zo'n ding, van 20 jaar live-opnames uitgebracht. En daar vond ik een nummer op van Van Morrison, wat ik persoonlijk erg mooi vind en eigenlijk in dit programma ontdekt heb. Paul Kerrick overigens was zanger-gitarist in de band Ace, in Roxy Music, in Squeeze en Mike and the Mechanics. En hij speelde in Roger Waters' backing band, The Bleeding Heart Band. En een groot deel van zijn tegenwoordige carrière brengt hij door als onafhankelijk artiest en maakt als zodanig een aantal verdienstelijke albums. En een van die albums is dus die boxset, die heet The Independent Years. En daarom vond ik een mooie versie uit 2001 van Van Morrison's Into the Mystic, uitgevoerd in de Royal Albert Hall in Londen. Luister en huiver met Paul Kerrick.

0: and gentlemen, please, once more, Rod Argent. Thank you, Rod.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Barneveld en omgeving. AE Radio, de stem van jouw regio.

0: Private Conversation. Lyle Lovett. En ik moet even de hele bezetting noemen, want van die grandioze muzikanten van Leland Sklar, Russ Kunkel, Dean Parks, Stuart Duncan, Paul Franklin, de pedal, die hoorde je natuurlijk wel, hè. En Don Potter, Louis Canty, en dan tenslotte nog de harmonies, Herb Pearson, Chris Hillman.
1: Kijk. Okay. Ja, die ontkomt er niet aan.
2: Nee, wel bekende namen, hè? Of niet?
1: Ja, ik vind Leland Sklar vind ik altijd zo mooi. Ja. Dat was zo'n oude grijze tovenaar uit de Ban van de Ring. Zoals hij met een lange grote baard. Ja. Stond hij daar bas te spelen. Ja. Dat doe je toch niet?
2: Dat doet hij nog steeds.
1: Een toverstaf bij je. Geweldig.
2: En hij wordt ook niet ouder, hè? Hij wordt ook niet ouder. Want op foto's van de laatste tijd. Dat is Leland.
1: Geweldig.
2: Heerlijk.
1: Ja. Mooi. Trouwens, mooi nummer.
2: Prachtig.
1: Blaas je recht uit je sokken.
2: Heerlijk.
3: Goed, dan gaan we weer door naar Paul. Want die heeft ook weer wat moois uitgezocht.
4: Ja, in die zin dat ik kom bij Bruce Springsteen terecht. Dan zul je zeggen, oké, Bruce Springsteen en country. Nou, dus bijvoorbeeld de nummers die speelden samen met de Session Band. Daar vind je toch wel aardig wat van deze elementen in terug. En ik heb gekozen eigenlijk voor een verhaaltje. En dat heet John Henry. Dat is dan uit 2006, dat nummer. Maar het verhaal zelf is al heel erg oud. Hij vertelt daarin het verhaal van een arbeider die bij het graven van een tunnel met een hamer de strijd aanging met een stoomboormachine. En deze uitdaging won hij weliswaar, maar hierdoor stierf hij wel door uitputting. En nou ja, het is een sociaal dier als hoe Springsteen tegenwoordig nog steeds is eigenlijk. Kun je rustig deze keuze aan hem overlaten. Het staat overigens op een album We Shall Overcome. Met de kanttekening erbij dat er van de Seeger Sessions is. En ja, Piet Seeger, dat weten we wel. Dat zit dan altijd wel goed. Mijn keuze is eigenlijk op Bruce gevallen, omdat ik heel erg veel respect heb voor zijn enorme veelzijdigheid op allerlei gebied. Dus ook eventjes een tipje country. Dus we gaan even luisteren naar Bruce Springsteen met het verhaal over John Henry.

0: Hey, bij dit nummer?
1: Ja, dat is origineel ook zo, hè? Er zit een paswoord bij.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Absoluut, want dus, ik was ook bezig, maar ik moest wel vast inhouden in verband met het volgende nummer, begreep ik.
0: Oh.
1: Dus ik geef ze regelmatig tikken op mijn vingers. Dus,
0: oh, ja.
1: Ik zal me proberen te beheersen.
0: Nee, is goed. Dat gaat voor de rest wel goed, Paul.
1: Voor de rest gaat alles kits.
0: Ja, jawel. Ik wil
2: gewoon je gang
1: weer
2: gaan, hoor.
1: Oké. Ik rijd er helemaal op jou
0: houden. We gaan weer naar vinyl. En dat gaan we doen met Jimmy Williams en Red Ellis. En dit is het vinyl.

0: Nou, dit was dus Jimmy Williams en Red Ellis. En Jimmy Williams wordt ook wel genoemd de Big Jim Williams. Hij begon al op jonge leeftijd te spelen op zijn gitaar. Hij was 13 jaar en hij was 18. Toen was hij al professioneel muzikant.
1: Doe maar.
0: Ja, ik heb dat niet gered, hoor.
1: Ja, we kennen hem niet, maar ik weet niet in hoeverre die echt bekend is geworden.
0: Nou ja, ik ga je één naam noemen. De Lonesome Pine Fiddlers. Daar heeft hij ook bij gespeeld.
1: Kijk,
0: en,
1: now
0: ja,
1: you're talking, zeggen ze dan daar zo.
0: Ook, dan krijg ik ondertiteld, hè?
1: Als jij wil, natuurlijk.
0: Maar hij was dus niet alleen, maar hij speelde samen met die Red Allens. En die was geboren in Arkansas. Startte zijn gitaarspelen op 13-jarige leeftijd. En toen hij 21 was, ging hij dus verder met zijn manier van country en bluegrass spelen. Het is een echte country of echte bluegrass gospel.
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, ik begon ook op mijn 15e met gitaar, maar het is nooit wat geworden.
0: Nee, nog niet. Nee. Maar nog steeds aan het oefenen.
1: Dat wel, maar daar heeft niemand last van.
2: Oh. Dus je bent nog jong.
1: Ja, daarom. Dus dat. Ik heb zoveel cd's die ik op kan zetten en dan jammer ik mee. En dan zijn we allemaal blij.
0: Maar goed,
1: Ja, zullen we maar weer verder gaan met dit geweldige programma?
0: Want ja, want de vinyl hebben we nou gehad, hoor.
1: Nee, de cd heet Drag Queens in Limousines. Destijds een uiterst merkwaardige plaat die uitkwam van Mary Gauthier. En onze vriend Leen, die draaide laatst volgens mij iets van Mary Gauthier. En toen dacht ik van, ja, daar heb ik platen van. Dus ik had er inderdaad een stuk of 3, 4 geloof ik zelfs. En dan moest ik nou natuurlijk nog even goed zoeken van welke is nou echt leuk voor dit programma. Nou, en toen kwam ik terecht bij Jackie's Train.

0: Nou, een mooi treintje, hè? Jackie's Train. Van Mary Gaucher.
1: Calvin Russell. Blues and American roots artist. Die liet 15 albums na voor hij in 2011 op 62-jarige leeftijd stierf na een jarenlang gevecht tegen leverkanker. Hij werkte tijdens zijn leven veel samen met anderen, maar wat ik begrijp over hem is dat zijn solowerk eigenlijk het bekendst is. En daarom hier nog eens een track van zijn album Sam uit 1999, Where the Blues Get Born.

0: Dwight Yoakam met het nummer Streets of Bakersfield.
1: Ja, ik herinner me nog dat die eerste cd van hem uitkwam. En dan dacht je van, hey, hij is helemaal echt. En modern.
0: Ja.
1: Want het, in die tijd, het was sowieso eind jaren 70, denk ik, of zoiets. Dat wil ik afwijzen. En ja, het kon allemaal. Het paste gewoon in de hele pop scene, rock scene of wat dan ook. En het was toch country.
2: Ja.
1: En dat was knap.
0: Leuk. Ja,
1: want niet oudbollig.
0: Nee.
1: Ook niet zo nodig flink doen of zoiets. Nee. Prachtig.
0: Ja.
1: Dwight Yoakam.
0: Ja, prachtig. Ik hou wel van die muziek. Bakersfield is toch een speciaal muziekstijl.
1: Ja. Zeker.
0: Ja.
1: Nou ja, we hebben net die hele lijst zitten in van al die mensen die liedjes uit Bakersfield of oriënteerd zingen.
0: Ja. Ja.
2: Maar zou een nummer wat we net hoorden ook uit Nashville, uit de Nashville hoek kunnen komen?
1: Of van
2: Streets of Nashville.
1: Ja,
2: bijvoorbeeld.
1: Ja hoor, dat, maar Dwight is zo'n figuur die zingt, kan van alles zingen. Mm-hmm. En als dan bij wijze van spreken zouden ze kunnen roepen van, doet een beetje jazzy. Dan doet hij dat.
2: Dat doet hij dat.
1: Ja. Maar ja, het is hetzelfde als met Willie Nelson. Die, ja, die zingt van alles. Of dat, die kan dus een country blues, of een gewone echte blues, zingen. Mm-hmm. En dan denk je van, het klopt.
2: Ja.
1: Ja, en dat vind ik wonderbaar.
2: Ja.
1: En mooi.
0: Ja.
2: Mooi. Ja.
0: Ik ga eerst Paul even bedanken voor dat hij vandaag hier aanwezig wilde zijn. En ik hoop dat je ervan genoten hebt, Paul.
3: Ik vond het een hele eer dat ik hier aanwezig kon en mocht zijn.
0: Ja, ja. Dat...
3: En ik heb echt een goede sfeer met jullie gevoeld op deze manier. En ook weer wat oude koeien uit de sloot gehaald natuurlijk.
0: Oh ja, ja.
4: En weer teruggeduwd.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. Koeien genoeg. En dus maar, ik heb ervan genoten en ik heb heel veel geleerd vanavond.
0: Goed, dankjewel Paul. En ik hoop dat je ooit nog eens een keer denkt, ik ga die kant nog weer een keer op.
3: Het zal best goed komen.
0: Prima.
3: Jullie bedankt.
0: Leen, jij bedankt weer vanavond. Ja, dat was weer fantastisch.
2: Ik heb het met plezier gedaan.
0: Aro, jij ook weer bedankt. Ja. En dan Gerrit, jij weer bedankt voor het schuiven. Johan, jij bedankt voor de andere schuiven. Valerie voor het social media werk en dergelijke. En ja, goed, volgende week dan zitten we hier weer met z'n allen. En dan gaan we weer wat moois van maken. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
1: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.
6: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
7: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
6: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan. Zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. Drie van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
6: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedenavond.

0: Gewoon op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.